0: straks wel wat aanbellen en dan we gewoon samen beginnen.
1: Ja. Met allemaal of moet ik wel later invallen?
0: Nee, ik ga het wel even tegen.
1: Oké. Okay.